0: In the eastern region of Kenya, we have wakam, the most wonderful dancers in the country. Just like the Kipchoge, they also celebrate after circumcision.
1: In sommige streken van de delta heeft de Europese vioon de damanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool de kamanga, de rababa, vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. They have their faces painted in white lines and some put ostrich feathers on their head.